0: bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcoes snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. Don't close.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk langzaam rijden op de A28 deze ochtend richting Utrecht vanuit Amersfoort. Tussen Leusden en Den Dolder, 6 kilometer en 30 minuten. Door dat ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. A1 Radio, de stem van jouw regio.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Vanuit huis, altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden, kan ook. Carvendo.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet van Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Je auto maakt een raar geluid? Of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
9: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
12: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
14: Wij waren goed voor elkaar.
15: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
16: Bedrijventerrein Stuyvesant, het Loo Oldebroek, vindt u een modern camperbedrijf met alle wensen voor de camperaar. Het opbouwen van satellietschotel, luifel, fietsdrager, lichtmetalen velgen of airco, wij plaatsen de beste merken tegen zeer scherpe prijzen. Ook voor totaal onderhoud van uw camper is Volle Campers het juiste adres. Volle Campers, Broeker Henk, 33, het Loo Oldebroek, op Bedrijvenpark Stuyvesant.

0: Nergens beet. En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.
1: Af en toe slaap je hier.

Pharrell Williams hier op Radio Nusbeet bij de Veluwe start-up. En dat deden we met de single Happy. Deze Skateboard P, zoals hij ook wel genoemd werd. En is natuurlijk ook al bekend geworden door de welbekende band, het producers duo, de Neptunes. En de band natuurlijk, N.E.R.D. En die hadden een aardige hit ook hier in Nederland met dit nummer. Ja, she wants to move. Tenminste, N.E.R.D. Pharrell Williams, succesvol ook solo natuurlijk. Je hoorde de hitsingle Happy. Komt allemaal uit de film, de welbekende film Verschrikkelijke Ik. En dat allemaal van een poosje geleden alweer. Goed, we kijken naar het nieuws natuurlijk. Goedemorgen, dit is de Veluwe Stop. Editie vrijdag vandaag, 29 mei. En over het nieuws gesproken. Gisteren was het raak op de Elspeterweg. Want wat begon met een achteruitrijdende auto eindigde gisteravond in een botsing op de Elspeterweg hier in Nunspeet. Daarbij waren uw motor, een Mercedes en ook een Renault bij betrokken. Het ongeluk gebeurde vlak bij het Wildrooster, richting de ingang van het Willemsbos. Een automobilist stond daar kort stil, maar reed daarna onverwachts achteruit. En daarbij werd een naderende motorrijder over het hoofd gezien, met een botsing tot gevolg. En alsof dat nog niet genoeg was, ontstond er even later nog een aanrijding. Door het eerste ongeluk stond de Mercedes stil op de weg. De bestuurder van de Renault merkte dat te laat op en botste achterop deze Mercedes. Omstanders schoten toch wel directe hulp. Ze ontfermden zich over de betrokken en regelde uiteindelijk het verkeer op de drukke weg. De motorrijder werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar bleek gelukkig niet gewond te zijn. Wel moesten de motor, de Mercedes en de Renault worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Zo laat men dat weten aan onze nieuwsredactie. Ja, en gisteravond was het helemaal raak, want een motorrijder is op de Steenkamerse weg in Putten frontaal op een auto gebotst. De oorzaak van het verkeersongeval is nog niet bekend. Dat meldt de 112-verslaggever daar te plaatsen. Hulpdiensten kwamen snel naar de plek van het ongeluk. Volgens deze informatie raakte niemand gewond bij deze botsing tussen de motor en de auto. De brandweer blusse de auto en de motor uit voorzorg. Beide voertuigen veroorzaakten na de aanrijding veel rook. De politie heeft een onderzoek gestart wat betreft het ongeval, hoe dat allemaal kon gebeuren. Ook dit allemaal dus via de nodige nieuwsdiensten van vandaag.

Nou, tegenwoordig heeft hij weer een nieuwe single, hè? Deze Samuel Welten. De WK-plaat wat betreft deze zanger, De Leeuw komt eraan. Dit was natuurlijk eventjes de platen die je terugvindt in de Nederlandstalige hitlijsten. Samen met De Bankzitters en De Uitslover. Hier op Radio Nunspeet bij de Veluwe Start-Op. We kijken naar het nieuws weer eventjes. Want 7 van de 8 gemeenten in de regio van de Veluwe Randmeren moeten binnenkort uitleg geven aan het ministerie van Asiel en Migratie. En zij voldoen namelijk nog niet aan de afspraken van de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. Alleen Harderwijk haalt de doelstelling en vangt zelfs meer op dan verplicht. De gemeente biedt momenteel opvang aan 789 mensen, terwijl de taakstelling op 253 plekken ligt. Gemeentes als Elburg, Ermelo, Oldebroek, Putten en Barneveld hebben nog geen of onvoldoende permanente opvanglocaties. En ook Nunspeet voldoet nog niet aan de norm. Daar zijn nu 100 opvangplekken beschikbaar, terwijl er 155 nodig zijn. De gemeente onderzoekt waar de resterende plekken kunnen worden gerealiseerd. De gemeentes hebben nog tot 1 januari aanstaande de tijd om aan de afspraken van deze spreidingswet te gaan voldoen. Zo schrijft onze streekredactie dat allemaal. Dat betreft dan de VRMG. Bij deze weer daarvan op de hoogte. Goed, zullen we even kijken naar een update? Nou, vandaag begint droog en ook vrij zonnig. Nou, ik ben het daar eigenlijk niet mee eens, want vanochtend vroeg toen ik naar de studio, tenminste de studio fietste, was het lichtelijk aan het regenen. Maar goed, houd eventjes dat het droog en vrij zonnig wordt. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag wordt het uitzonderlijk warm met 30 tot 32 graden. Later neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan er een flinke onweersbui tot ontwikkeling komen. Lokaal is erbij kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In de loop van vanavond wordt het wat droog. De temperatuur op dit moment in onze regio schommelt een beetje tussen de 13 en de 14 graden Celsius. Goedemorgen, de Benga Boys staan voor je klaar. We're going to Ibiza, Wilson Phillips. We hebben de Beatles, Tino Martin met zijn nieuwe single. Eerst even terug naar deze gasten. Het zijn de hits van lang geleden. Dit zijn Simon & Garfunkel bij de Veluwe Start-Op en Mrs. Robinson.

0: pizza.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Het weer, eerst vooral in het noorden hier en daar een buitje. Verder vandaag geregeld zon, maar later op de dag kans op onweersbuien. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Het gevoel, Henk Dissel, samen met Tim Douwsma hier op Radio Nusfeed, 6:06 inmiddels geworden. De gemeente Putten die blijft Oekraïense ontheemden opvangen in het Hof van Putten. Het college heeft besloten het contract met de accommodatie met een jaar te verlengen tot 4 maart 2028. Het huidige contract loopt volgend jaar maart af. Sinds 2022 vangt Putten Oekraïense ontheemden op. In het Hof van Putten zijn 193 bedden beschikbaar, verdeeld over 89 twee- en driepersoonskamers. En daarnaast huurt de gemeente 5 bunkers. En ook 2 zalen op het terrein. Bewoners kunnen daar koken, wassen, maar ook hun was drogen. Volgens de gemeente voldoet Putten met de beschikbare opvangplekken aan de taakstelling. Een deel van de Oekraïense ontheemden verblijft bij particuliere gastgezinnen. De bezetting ligt, net als elders in Nederland, vrijwel altijd boven de 190 bedden. Zo laat maar dat weten. Onder andere via onze streekredactie, de VRMG. En dan kijken we nog eventjes naar het nieuws hier vanuit Nunspeet. Want na 3 jaar leegstand krijgt het monumentale stationshuis in Nunspeet binnenkort weer een nieuwe bestemming. Ondernemer Marlijn Drost wordt de nieuwe huurder van het pand en wil op 1 juli aanstaande de deur openen. Het stationshuisje wordt een dagzaak waar bezoekers vanaf de vroege ochtend terecht kunnen voor koffie, ontbijt, brunch, luxe broodjes, maar ook afhaalbestellingen. Het historische pand uit 1895 behoudt zijn naam, maar krijgt van binnen wel een complete nieuwe inrichting. Nou, Marlijn is geen onbekende trouwens in de regio. Ik zat al zelf te denken van, goh, waar ken ik haar eigenlijk van? Maar ze heeft jarenlang bij Brenda en Jeroen gewerkt, oftewel bij de Vossenberg in Vierhouten. In ieder geval, binnenkort dus, kan ze weer genieten zelf in haar eigen horeca. Locatie. En dat het, is het stationshuisje op het prachtige Poort van de Veluwe. Want zo wordt het tegenwoordig genoemd. De stationsomgeving is de Poort van de Veluwe. Bij het Veluwe Transferium daarmee dus van harte uitgenodigd. Terug naar de muziek. Hier op Radio Nusfeed. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. En dan komen we terecht bij onder andere de dochters van de Beach Boys. Brian Wilson. Ik heb het over Carney en Wendy Wilson. Dit zijn de Wilson Phillips op Radio Nusfeed. Hold on.

Beatles, Radio Nutspeet en Help. Daarvoor hadden we trouwens ook nog Wilson Phillips. En dat deden we met Holdan. Op landgoed Leuvenum, dat is in Ermelo, zijn drie stolperstijnen onthuld voor Cornelis Johan Sandberg, zijn zoon Rudolf Anthony Sandberg en huisvriend Mees van Landschot. De gedenkstenen liggen bij huis Leuvenum, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers en ook evacuees werden opgevangen. De drie mannen werden op 29 januari 1945 tijdens een Duitse inval op het landgoed gearresteerd. Ze werden vervolgens naar verschillende concentratiekampen gedeporteerd en overleefden de oorlog niet. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de geschiedenis van de familie Sandberg en ook de gebeurtenissen die zich in de laatste maanden van de oorlog op het landgoed afspeelden. Burgemeester Hans van Dalen die verrichtte de onthulling van de gedenkstenen. De stolpersteinen maken deel uit van een internationaal herdenkingsproject van de Duitse kunstenaar Gunter Denig. De stenen worden geplaatst bij de laatste vrijwillige woonplaats van slachtoffers van het naziregime, zodat hun namen, maar ook verhalen zichtbaar blijven voor toekomstige generaties. Zo schrijft onze streekredactie dat de vrmg.nl. Goedemorgen, vrijdag vandaag, 29 mei. Het wordt vandaag een redelijke zonovergoten vrijdag, maar hou er wel rekening mee. In de loop van de middag kan er toch wat regen gaan ontstaan en dat kan gepaard gaan met windstoten, hagel en zware regenbuien.

Ja, het is de nieuwe single van Tino Martin. En dat is geen verkeerde single, zeg ik zelf. Knuffelblad geweest voor een paar weken geleden. En Jong en Dom is dat allemaal geheten. 12 minuten voor 8 inmiddels geworden. We kijken nog even naar het landelijke nieuws. De zoutwinning onder de Waddenzee bij Harlingen mag voorlopig doorgaan. Ook daarover wordt geschreven vanochtend. Mijn bedrijf Vrizia die krijgt van het kabinet een vergunning om meer zout te winnen dan nu is toegestaan. Wel gelden er strengere voorwaarden. De Waddenzee is een beschermd natuurgebied en daarom ligt de uitbreiding toch wel erg gevoelig. Natuurorganisaties, waaronder ook de Waddenvereniging, vrezen dat de bodem door de zoutwinning verder daalt. Volgens hen kan dat gevolgen hebben voor vogels en ook andere natuur in het gebied. Het staatstoezicht op de mijnen oordeelt dat de uitbreiding veilig kan plaatsvinden, mits het bedrijf voortdurend controleert of de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen blijft. Als de bodem sneller daalt dan de natuur kan opvangen, moet de winning direct worden stopgezet. De vergunning is voorlopig nog een ontwerpbesluit. Natuurorganisaties kunnen bezwaar maken, ook sluiten juridische stappen niet uit. Vrizia, het bedrijf, zegt tevreden te zijn met het besluit en spreekt van vertrouwen in een zorgvuldige voortzetting van de genoemde zoutwinning. Ook dit allemaal dus in de bladen wat betreft vandaag. In de Veluwe staat op, terug naar de hits. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. En zo komen we terecht bij een van die vele prachtige hits van Ed Sheeran. Dit is die op Nunspeet met The A-Team.

0: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
0: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerelepe.nl.
2: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
3: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341-257-737.
2: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
4: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarden en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
5: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. Bespelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
6: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
7: U droomt misschien al jaren van een mooie camper, maar door de bomen ziet u het bos niet meer. Kom dan eens naar Broeker Enk 33 het Loo in Oldebroek. Daar vindt u volle campers met een keur aan campers, nieuw of jong gebruikt. Alkoof, integraal of een buscamper tegen zeer scherpe prijzen. Laat nu uw droom uitkomen en geniet van vrijheid, blijheid in een camper van volle campers. Onderhoud, service en garantie om de hoek, dat geeft het veilige gevoel. Volle campers, Broeker Enk 33 het Loo in Oldebroek. Op bedrijventerrein Stuivenzand.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
10: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
9: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
11: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
9: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond er een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
12: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
13: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
19: Kringloopwinkel, de cirkel. Sociaal.
20: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
19: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
20: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
18: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
21: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet.

0: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
1: Juwelier Mieke Sieraderie.
0: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
2: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: de nieuwe single van Jeroen van der Boom is uitgebracht. Vandaag officieel weer in de uitzending hier op Radio Dusfeet. De hele vrijdag wordt je geknuffeld op deze 29e mei. Jij bent mijn luchtballon. Goedemorgen, wees welkom bij deel 2.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
0: Welkom terug, het tweede uur van de Veluwe staat op van maandag tot en met vrijdag hier op Radio Nunspeet. Ook te beluisteren bij onze collega's van A1 Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Ook daar, goedemorgen. Het tweede uur met onderweg de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde. We hebben Roy Orbison aan de headlines en natuurlijk straks ook meer over het weer. Objectief en uitgebreid voor vandaag en de vooruitzichten. Ik heb één file voor je. Voor onze regio, die vinden we op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Kleine 4 kilometer, langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Wezep en Zwolle-Zuid. In de Veluwe staat op hebben we Electric Light Orchestra voor je. Hold on tight.

0: zijn de jongens van de Kreuners. De Vlaamse band, opgericht in 1978. In 2012 besloten ze na een carrière van 34 jaar te stoppen. En namen ze afscheid van drie generaties fans op drie totaal uitverkochte afscheidsconcerten. En dat deden ze in het Sportpaleis van Antwerpen. Ja, dat is al lang geleden weer natuurlijk, hè. De Hollandse Klompplaat voor vandaag. Vrijdag 29 mei bij de Veluwe erop. De single is natuurlijk nog een keer door meerdere artiesten gecoverd. Waaronder onder andere ook van Starker natuurlijk, hè. En die versie heb ik grijs gedraaid in de feestcafés, discotheken, dat soort zaken meer. Goed, de Hollandse Klompplaat voor vandaag. Daarvoor trouwens ook nog ELO, oftewel Electric Light Orchestra. En dat deden we met Hold On Tight. Inmiddels is het bijna 10 minuten voor 8:30 geworden.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor deze vrijdag ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de verjaardagshoroscoop. Gevoelens die je eerder hebt weggedrukt kunnen zich ineens laten zien. En dat kan je eventjes uit balans brengen. Maar biedt ook de kans om dingen op te lossen. Je beschikt over een sterke manier van communiceren. En weet precies hoe je jezelf duidelijk kunt maken. En dat helpt in de gesprekken die ertoe doen. Je energie is hoog en dat werkt in je voordeel bij belangrijke momenten. Je komt overtuigend over en weet anderen mee te krijgen in jouw verhaal. Door eerlijk te zijn over wat er speelt, ontstaat er ruimte. En dat geeft rust en zorgt ervoor dat je weer vooruit kunt kijken. Is de verjaardagshoroscoop voor deze vrijdag. En dan de liefde voor vandaag. De liefde bloeit waar vertrouwen leeft. Ah, dat is een mooie, als wat ik zeg ik zelf. Goedemorgen, dit is de Veluwe Stadop op Nunspeet. Voor Nunspeet en de hele regio. Tussen 7 en 9 van maandag tot en met vrijdag. Met Bruno Mars en Just The Way You Are.

En dat was helemaal. Ik zat even niet op te letten. Dat is ook wat. Gebeurt me niet vaak. Maar goed, Bruce Springsteen op de radio. En dat deden we met The Streets of Philadelphia. Hier bij de Veluwe. Staat op van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur hier op Radio Nunspeet. Pakken we de kranten er weer eventjes bij. Ook de papieren krant hebben we hier nog in de studio. En dan hebben we het over de verkeersboetes. Want automobilisten moeten volgend jaar nog dieper in de buidel tasten voor verkeersovertredingen. Het kabinet verhoogt de verkeersboetes binnenkort opnieuw. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf. En daarmee laat het kabinet het advies van experts en ook een oproep van de Kamer links liggen. Het kabinet besluit binnenkort boetes te laten meestijgen met de inflatie. En via deze jaarlijkse indexering worden de boetes zo'n 2,7% duurder. Verleen je volgend jaar geen voorrang, haal je rechts in of rij je door rood, dan krijg je een bon van dik 328 eurotjes. De staatskas werd in 2025 inmiddels met bijna 1 miljard euro gespekt door boetes. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Dus het is maar eventjes dat je het weet.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren. Het weer vandaag veel zonnerook, bewolking, eind van de middag kans op een onweersbui met zware windstoten. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt.

Roy Orbison in de Veluwe. Op vaste prik natuurlijk naar de headlines van 8:30. En dat deden we met de hitsingle In the Real World. Bij de Veluwe stond op, bracht de tijd om pakken beet. 8:05 inmiddels. Straks hebben we de welbekende ochtendkracht. Niet met onze Klaas, want Klaas die zit lekker met zijn lieve vrouw op Kos. Dat is in Griekenland. En onze Henri is lijkhuis dadelijk hier op de radio tussen 9 en 12 uur. Wat betreft de Veluwe start op. We gaan nou eventjes naar het regionieuws, want de provincie Gelderland voert namelijk vanaf komende maandag 1 juni tot en met 31 juli groot onderhoud uit, tenminste aan de N302, zo moet ik het zeggen. We willen toch eventjes aan je bekendmaken. Van de week hebben we het ook al een paar keer aan je bekendgemaakt. Hou er rekening mee dat er tijdens de werkzaamheden de weg afgesloten is voor het doorgaande verkeer. De provincie Gelderland neemt verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo worden de fietsoversteken veiliger gemaakt, de fietspaden bij kruisingen verlegd en ook middengeleiders aangebracht en komt er een linksafstrook richting de Watertorenweg. Verder wordt er de snelheid van het verkeer beter beheerst. Autoverkeer vanuit Arnhem en ook Deventer wordt omgeleid via onder meer de A50, de N309, de N795, maar ook de A28 richting Harderwijk. Verkeer vanuit Flevoland die krijgt de route in de omgekeerde richting. Verkeer vanaf de A1 rijdt dan via de afrit 15, de N301 op Nijkerk en ook de A28 wordt aangedaan. Maar ook de fietspaden zullen worden aangepakt. Doorgaand fietsverkeer tussen Harderwijk en Ermelo wordt in beide richtingen omgeleid via de Leuvenumsweg, de Jacob Katslaan, de Harderwijkenweg en de Setuurbaan. De provincie Gelderland roept weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, aanwijzingen op te volgen en ook zich aan de maximumsnelheid te houden en op te letten met fietsers en wandelaars. Dus bij deze bent u daarvan op de hoogte. Zo dadelijk, Eamon Corner op de radio. If Paradise is Half as Nice. Maar eerst nog even. Just

Goud van Oud op de radio met I Am In Corner. If Paradise Is Hell Was Nice hier op Radio Nunspeet. Daarvoor nog Kloot hier op Radio Nunspeet bij de Veluwe start-up. Bewoners van de wijk Kolaar, ik hoop dat ik het goed uitspreek, blijven zich toch zorgen maken over de geluidsoverlast van de A28. Volgens hen zorgt het voortdurend verkeer dag en nacht voor hinder, maar de gemeente Nijkerk ziet na onderzoek geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. De gemeente liet geluidsmetingen uitvoeren en hield trouwens ook een enquête onder de bewoners. Uit het onderzoek blijkt dat het geluid binnen de wettelijke normen blijft. En ook zouden aanvullende maatregelen, zoals een hogere geluidswal, volgens de gemeente slechts een beperkt effect hebben, terwijl de kosten hoog zijn. Niet alle bewoners zijn het daarmee eens. Zij ervaren dagelijks overlast van het verkeer en vinden dat de huidige geluidswal onvoldoende bescherming biedt. Sommige inwoners wijzen op hogere geluidswallen bij andere wijken en vragen zich af waarom dat in hun wijk niet mogelijk is. Een groep bewoners heeft zich inmiddels verenigd in een stichting en wil zich blijven inzetten voor extra maatregelen. En daarbij wordt onder meer gekeken naar de vergunning van de bestaande geluidswal. Volgens de initiatiefnemers is de strijd tegen de geluidsoverlast nog niet voorbij. De gemeenteraad van Nijkerk bespreekt binnenkort het voorstel van het college om geen verder onderzoek naar de geluidsmaatregelen uit te voeren. En hoe dat allemaal gaat aflopen, we houden je daarvan op de hoogte. Het zij via Radio Nunspeet, het zij via onze streekredactie, de VRMG. Terug van hits, Ruben Amming samen met Daniel.

single. Phil Collins hier bij de Veluwe start-up. En dat deden we met Against All Odds, oftewel Take a Look at Me Now. Daarvoor nog Ruben Annink en Daniek. En dat plaatje was geheet Blijf dan hier. Eens even kijken, we hebben nog een update wat betreft de situatie op de weg. En dat betreft de A28 Amersfoort richting Zwolle, inmiddels 13 kilometer. Stilstaand verkeer, de linkerrijstrook is afgesloten. Er staat daar op een kapotte auto. Op dit moment tussen het Harde en Zwolle-Zuid kom je dus in de file staan over een kleine 13 kilometer. Het is inmiddels 9:10. We beginnen vandaag bewolkt. Vanochtend trekt er een warmtefront over onze regio. En daarbij kan zo af en toe een lichte bui vallen. Ondanks de bewolking loopt de temperatuur rond het middaguur op naar zo'n pakkenbeet 28 graden. Vanmiddag breekt de zon geregeld door, wordt het drukkend warm. De temperatuur stijgt naar 30 tot zelfs lokaal 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Later vanmiddag neemt de kans op stevige onweersbuien snel toe.

Het zijn de hits van Shakira. Tegenwoordig weer een nieuwe single. Dit is de voorloper ervan. Getiteld. Inderdaad, Zuzu. Het is weer uit een leuke Disney-film natuurlijk. Dit was het voor vanochtend en ook voor deze week weer. Wat betreft de Veluwe start op morgenochtend op dit tijdslot. Hier op Radio Nuspunt tussen 7 en 9 uur. Muziekboutique met Dirk Havenkamp. En morgenochtend tussen 9 en 12 uur. Musli met Van Dijk morgen hier op de radio. Geassisteerd door de twee dames. Dat zijn natuurlijk Cato en onze Noah. Zo dadelijk de ochtendkracht hier op de radio tussen 9 en 12 uur. Zonder Klaas van het Hof, die zit lekker te genieten op Kos. Ja, kregen weer mooie foto's toegestuurd. Ja, een beetje de ogen uitsteken en dat soort zaken meer. Ja, dat doen we zelf allemaal natuurlijk ook wel. Voor de mensen die aan het werk zijn en als je zelf lekker aan een cocktailtje zit, zeg maar. Zo dadelijk vriend en collega Henry Slijkhuis op de radio. Gevolgd door van 12 tot 2 Edu Smakelijk met Roy Scheerman. We hebben tussen 2 en 4 de Bijna Weekend Show met Henry. En de A28, ik ben vanmiddag bij je terug tussen 4 en 6 met de leukste Nederlandse liedjes hier op de radio. Dat wordt weer gevolgd door Hits naar de Spits. Hits van toen, Goud van Oud met Gerard Smit. We hebben Sport van Morgen met Geert Hartold. En dat wordt weer gevolgd door Back to the 90s met Erik Soet. En we sluiten af dansbaar met The X-Vibe met Ron en Jesse hier op de radio. Bedankt voor het luisteren. De Veluwe staat op. We zijn er weer komende maandag. Fris en fruitig om 7 uur. Zullen we afspreken. Graag tot maandag.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
2: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
3: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
4: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
3: Kringloopwinkel, De Cirkel, samen maken wij De Cirkel.
4: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.

0: In te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap, met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3:00 gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06-411-34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
6: Goedemorgen. Je luistert naar Radio.
7: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Verreweg de meeste schapen die door de wolf zijn aangevallen waren slecht beschermd. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een pechgeval op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 8 kilometer en een kwartier extra. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
7: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Op 30 mei is er van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags een gezellige rommelmarkt rond de Emmauskerk aan de Groen van Prinsterlaan 2 in Barneveld. Je vindt er behalve huishoudelijke en handige spullen ook veel boeken, speelgoed, kleding en vintage artikelen. Op het terras kun je koffie, thee of fris met of zonder iets lekkers nuttigen. En voor een lunch kan ook worden gezorgd. Zin in een gokje wagen? Raad mee en win een heerlijke taart van bakker Van der Veer of een groot krentenbrood van bakker Koot. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 30 mei een publiekswandeling naar het Wekeromse Zand. De excursie start om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelpunt is om 9:30 bij Vetkamp aan de parkeerplaats op de Hoeverweg in Wekerom. Tijdens de wandeling nemen gidsen Catharines den Boon en Hans van de Bovenkamp de deelnemers mee door een gevarieerd landschap van naaldbos, loofbos, akker en heide. Centraal staat het verhaal van de zandverstuiving. Hoe dit landschap is ontstaan, hoe het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en wat de bijzondere overgangszone van bos naar open zand zo waardevol maakt. Het Wekeromse Zand is een van de grotere zandverstuivingen van de Veluwe en biedt bezoekers een indrukwekkend beeld van een dynamisch en kwetsbaar ecosysteem. Aanmelden vooraf is niet verplicht. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is

0: NL. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: 1 Radio. De stem.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Yeah.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven... om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt het vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt het vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een politieonderzoek vielen op de A28... als je onderweg bent vanuit Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Wezep. Een kwartiertje extra, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 17 kilometer en een uur extra. Er staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. De weg kan wel elk moment weer worden vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 's avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 30 mei een publiekswandeling naar het Wekeromse Zand. De excursie start om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelpunt is om 9:30 bij Vetkamp aan de parkeerplaats op de Hoeverweg in Wekerom. Tijdens de wandeling nemen gidsen Catharines den Boon en Hans van de Bovenkamp de deelnemers mee door een gevarieerd landschap van naaldbos, loofbos, akker en heide. Centraal staat het verhaal van de zandverstuiving. Hoe dit landschap is ontstaan, hoe het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en wat de bijzondere overgangszone van bos naar open zand zo waardevol maakt. Het Wekeromse Zand is een van de grotere zandverstuivingen van de Veluwe en biedt bezoekers een indrukwekkend beeld van een dynamisch en kwetsbaar ecosysteem. Aanmelden vooraf is niet verplicht. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/

U ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files vallen op, onder andere op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor Zevenaar 10 minuten extra door een ongeluk. Verder de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Epe en Wezep. 7 kilometer, een half uur extra. Door een politieonderzoek is 1 rijstrook dicht. Elders op de A28, dit keer naar Utrecht vanuit Zwolle, file voor Amersfoort. 7 kilometer, 15 minuten. Door een pechgeval is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: 100%.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopman stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Sowieso is het op de weg best wel druk aan het worden inmiddels. Op de A2 Utrecht Den Bosch een file tussen Everdingen en Zaltbommel. 18 kilometer en een half uur extra. Verder een ongeluk op de A12 Utrecht Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Een kwartier, één reishok minder. En een politieonderzoek veroorzaakt nog steeds file op de A28 naar Zwolle. Bij Wezep is één reishok dicht. Vanaf Epe 6 kilometer en 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: H1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Regio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De overheid betaalde de afgelopen 5 jaar bijna 2 miljoen euro aan privéjets. Vooral het ministerie van Defensie maakte er veel gebruik van. De duurste vlucht was van oud-defensieminister Brekelmans naar Canada en kostte ruim 180.000 euro. Een vlucht van defensieminister Jessegus naar Cyprus kostte ruim 90.000 euro. Jette wil een betere afweging vooraf. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. Viroloog Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee ze in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed, en sprak van ongelofelijke haat, lompheid en seksisme aan haar adres. Koopmans vindt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een paar kwaadwillenden. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens de Keniaanse onderwijsminister Ogamba waren er al eerder waarschuwingen over mogelijke brandstichting, maar grepen leraren niet in. Ook zou een nooduitgang afgesloten zijn geweest en was de slaapzaal overvol. Branden op kostscholen komen vaker voor in Kenia. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op de A28 bij Utrecht. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knopend Waterberg heb je een kwartier vertraging. Dan de A28, Utrecht-Amersfoort. Tussen de afrit Ten Dolder en Amersfoort. Een meer dan een uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar dicht. Je wordt er langsgeleid via de af- en oprit. Maar verkeer van Utrecht naar Amersfoort kan het beste omrijden via knooppunt Eemnes. Dan volg je de borden Hilversum. Dan rij je over de A27 en de A1. Op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, doe je er een kwartier langer over. En een stukje verderop tussen Heteren en Ravenstein, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. Viroloog Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via aemediagroep.nl.
1: Met nu het regio

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Soest en Barneveld. A12 Utrecht-Arnhem, voor het knooppunt Waterberg een half uur vertraging. En dat geldt ook voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. En verderop tot aan Ravenstein 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Yo, I'll see you in a minute.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op 30 mei is er van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags een gezellige rommelmarkt rond de Emmauskerk aan de Groen van Prinsterlaan 2 in Barneveld. Je vindt er behalve huishoudelijke en handige spullen ook veel boeken, speelgoed, kleding en vintage artikelen. Op het terras kun je koffie, thee of fris met of zonder iets lekkers nuttigen. En voor een lunch kan ook worden gezorgd. Zin in een gokje wagen? Raad mee en win een heerlijke taart van Bakker van der Veer of een groot krentenbrood van Bakker Koot. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 30 mei een publiekswandeling naar het Wekeromse Zand. De excursie start om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelpunt is om 9:30 bij Vetkamp aan de parkeerplaats op de Hoeverweg in Wekerom. Tijdens de wandeling nemen gidsen Catharines den Boon en Hans van de Bovenkamp de deelnemers mee door een gevarieerd landschap van naaldbos, loofbos, akker en heide. Centraal staat het verhaal van de zandverstuiving. Hoe dit landschap is ontstaan, hoe het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en wat de bijzondere overgangszone van bos naar open zand zo waardevol maakt. Het Wekeromse Zand is een van de grotere zandverstuivingen van de Veluwe en biedt bezoekers een indrukwekkend beeld van een dynamisch en kwetsbaar ecosysteem. Aanmelden vooraf is niet verplicht. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam.

0: Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder land inwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een half uur vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten extra ben je kwijt op de A28. Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. En verderop richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Ook 20 minuten vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Een uur vertraging. En op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50. Een half uur vertraging. Dan is er vertraging op het spoor tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Rijden op dit moment geen treinen door een bermbrand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: AE Radio.
4: Wat een feest, is vrijdagavond Feel Good Friday.
5: Een hele goede middag. Het is weer tijd voor de vrijdagmiddagborrel van de Nederlandse radio. Feel Good Friday staat op het punt om te beginnen, om samen met jou de week uit te blazen. En laten we dan gelijk even die koude kletser openen, want het was warm, hè? We kunnen het wel gebruiken na zo'n warm weekje. Zometeen nemen we de week door, nieuwe muziek en na zessen een zomerse Foute Friday. Hoe lekker is dat? Zometeen verpest, scheids een gevecht, verkeersboetes stijgt toch en blijft DigiD dan toch Nederlands?

Het weekend staat dus voor de deur. Mocht je in de auto zitten, pas dan eventjes goed op. Want er kunnen plaatselijk onweersbuien en windstoten voorkomen. Met hagel en ook heel veel neerslag. Dus pas op als je aan het rijden bent. Nu eerst zometeen Toto. Music is made for you. En Africa.

0: Dit is toch heerlijk nagenieten na al dat zomerse weer. Toto in Africa hier bij Feel Good Friday. En dat zomerse weer dat wordt nu straks keihard weggespoeld. Ik heb net even op de radar gekeken en hier in Nijkerk gaat het in ieder geval wel flink regenen zometeen. De eerste spetters vallen al uit de lucht. Dus dat belooft wat voor zometeen.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: En ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 29 mei 2026. Het wekelijkse borrelmoment is weer van start gegaan hier bij Feel Good Friday. En wat kunnen we toch heerlijk terugkijken op een lekkere, warme zomerse week, waarin we volop hebben kunnen genieten van alles wat we gewoon hebben gemist. Tenminste, ik heb het heel erg gemist. Lekker buiten zijn, lekker veel doen, barbecuen, gezellig met vrienden op een terras gaan zitten. Ja, dat hebben we natuurlijk wel eerder gedaan dit voorjaar. Maar met zulk lekker weer. Geweldig. Ben ik heel erg blij mee. Ook in Praag was ik afgelopen weken was het ook prachtig weer. 30 graden minimaal. En dan ben ik wezen zwemmen. Straks vertel ik je even na zessen over mijn zwemavonturen daar in de rivier. Want dat was nog wel een dingetje. Maar goed. In ieder geval is de week aan ons voorbij gevlogen. En er is een ontzettend veel gebeurd. En voor het geval je het beetje aan je voorbij is gevlogen, zal ik even de hoogtepunten met je doornemen. Te beginnen in Egypte, waar Rico Verhoeven afgelopen weekend zo dichtbij een overwinning was op het bokskampioenschap. Dat hij heel graag, hij wilde heel graag bokskampioen Oleksandr Usyk verslaan. Ik ken die helemaal niet, echt niet. Maar goed, het was flink raken. Je kon het ook wel ruiken, waarschijnlijk in de vorm van zweet. En in de allerlaatste seconde van de 11e ronde besloot de scheidsrechter, nou weet je wat, laat ik dit gevecht even persoonlijk beëindigen. En Rico lag 8 tellen op de grond. Kreeg nog een uppercut cadeau zelfs. En toen vond de scheidsrechter het wel welletjes. Rico zei zelf, ja jeetje, sla maar dan gewoon helemaal uit. Nou ja, dat is redelijke sportiviteit. Liever volledig gesloopt dan half afgefloten. Zijn team was wel woest trouwens. De scheidsrechter heeft het gevecht kapot gemaakt, zeggen ze. Want ja, hij had nog wel een hele seconde. Dus kortom, Verhoeven wilde geschiedenis schrijven, maar de scheids die dacht, nee, ik schrijf hem even over. Inmiddels heeft het team van Verhoeven bezwaar gemaakt tegen deze gekke wedstrijd. Dan naar Nederland, waar het kabinet heeft besloten dat verkeersboetes weer mogen meestijgen met de inflatie. Ja, dat is toch wel een bijzonder besluit. Want waarom zou je alleen huurboodschappen en je energierekening omhoog gaan als ook gewoon die verkeersboetes lekker mee kunnen stijgen? Vanaf volgend jaar betaal je voor door rood rijden geen €320 meer, maar €328. Dat is €8 extra. Dat is bijna een cappuccinootje op een station, denk ik wel. Het Openbaar Ministerie die vindt die boetes inmiddels tamelijk hoog. Burgers vinden ze belachelijk hoog. En het kabinet die vindt ze handig voor de begroting. Ja, nou, vorig jaar leverden die boetes blijkbaar €1 miljard op. 1 miljard, en dat is geen verkeersbeleid meer, maar dat is gewoon een abonnement op je staatsfinanciering. Misschien wel een soort verkapte belasting of zo. Maar goed, hè, als je straks blut bent, kun je nog altijd op de fiets, tot je volgend jaar misschien daar ook wel weer een boete voor krijgt voor een of ander iets raars. Je weet het niet. Je weet het niet. Tot slot, het staatssecretaris Aerts die heeft besloten dat de Amerikaanse overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD, verboden wordt. Want stel je voor dat de Amerikanen toegang krijgen tot onze gegevens, dan weten ze dus ineens hoeveel toeslagen we moeten terugbetalen, hoeveel boetes we nog open hebben staan en ook hoe achterlijk duur ze zijn. En dat we allemaal stiekem om 11 uur 's avonds nog inloggen om te kijken of onze belastingteruggave al binnen is. Heel herkenbaar. De Amerikanen zijn uiterst teleurgesteld. Maar ja, als je dan probeert een bedrijf over te nemen dat letterlijk de digitale voordeur van Nederland beheert, ja, dan zou ik ook denken van, nou, hey, jeetje, jammer. Het kabinet die zegt, we willen onze digitale veiligheid beschermen. Nou ja, en terecht. Als iemand onze DigiD gaat misbruiken, dan zouden we het maar beter gewoon zelf kunnen doen. Zometeen in Feel Good Friday, dan heb ik nieuwe muziek voor je om 17:15. En ik ga weer de Friday Vibe draaien zometeen. Stuur je bericht in op Instagram @feelgoodfriday en join the show. Het

Bad Dreams hier bij Feel Good Friday. Toch wel een goede plaat om de zomer mee te herdenken. Als ik snel kijk naar buiten, dan denk ik echt van ja, zomer, welke zomer? Ik zie in ieder geval geen zomer meer, dat kan ik je wel vertellen. Maar goed, wij herdenken dan maar het mooie zomerse weer van de afgelopen week. En dat gaan we doen met een mooie Friday vibe. Elke vrijdag dan geef ik jouw weekend een kickstart met een mooie weekendplaat. Jij kan ook jouw weekendplaat, jouw Friday vibe doorgeven. Doe dat via Instagram, @feelgoodfridaynl. En dan wie weet draai ik hem zo wel. Voor deze week heb ik een klein pareltje boven water weten te halen van een zanger die de halve finale haalde van Britain's Got Talent. En dus net naast die finale greep uiteindelijk. In die competitie wist Cammy Barnes de jury te raken met vertolkingen van Driver's License en Caledonia. Nou, ondanks dat hij dus de finale niet haalde, heeft hij dus blijkbaar wel flink doorgewerkt. Want zijn muziek wordt nu online gepresenteerd in de opkomende hitlijsten. Zo heb ik hem boven water gelepeld uiteindelijk. Zijn plaat Let Me Down brengt precies wat je nodig hebt voor een zonnige zomer. Een beetje warme vibes, een vleugje volk erin. En die herkenbare Schotse soul die Cammy met zich meebrengt. En ik denk dat hij daarmee de jury ook zo heeft weten te raken. De Friday Vibe van deze week. Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. Cammy Barnes en Let Me Down.

0: Get out.
1: Hi, I'm John Corey.
2: Ray.

0: Joe Corey, Ray en David Guetta en Bad hier bij Feel Good Friday. En daarvoor hoorde je dus de Friday vibe van Cammy Barnes, Let Me Know. Ja, ik vind het echt een topplaatje. Dat moet wel wat worden deze zomer, zou je zeggen, toch? Lijkt mij in ieder geval wel. Laten we daar gewoon van uitgaan dat het gewoon... Dat hij uiteindelijk gewoon de hitlijsten bestormt. Je weet het niet. Zometeen in Feel Good Friday, dan... Zo, nou, kom er weer lekker uit vandaag, zeg. Volgens mij ben ik gewoon geschrokken van het onweer dat de hele tijd hier overtrekt. Zo meteen in Feel Good Friday de conclusie van een bijna eindeloze discussie is het wel. Over een rapper die naar Nederland komt voor een concert. Er ook heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen van een grote band die weer een hit te pakken heeft. En natuurlijk ook een nieuwe editie, plaatsnaam of fabelkraam. Ja, is de plaatsnaam echt of nep? Goed voor je topo-kennis voor deze zomer, denk ik. Na 6 uur in ieder geval Foute Friday, de zomereditie. Dat dus allemaal straks.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Gaan we naar de situatie op de weg? Moet ik er wel goed uitkomen voor je, want het zijn heel veel vertragingen. Dus luister goed. Te beginnen met een weerswaarschuwing. Er kunnen hele stevige buien overtrekken in het midden van het land. Die kunnen hagel en onweer bevatten en windstoten van ongeveer 75 km per uur. Dus pas dus op als je op de weg zit. Dan de vertragingen. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld een kwartier. Dan de A1 Hoevelaken richting Stroe, ook een kwartier vertraging. Dan gaan we door naar de A2, Culemborg richting Zaltbommel. Dat is dus tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch. Daar heb je een uur vertraging over 12 kilometer. Dat is flink druk daar in ieder geval. Het verkeer staat daar stil, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan gaan we verder naar de A12, Den Haag richting Arnhem... tussen Lunetten en Maarn een kwartier. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen afrit Wageningen en Waterberg 20 minuten oponthoud... Dan de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens een kwartier. Op diezelfde weg Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen nog een half uur vertraging. Dit is vanwege stilstaand verkeer, geen bijzonderheden verder. Dan gaan we verder naar de nog steeds de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug. Heb je meer dan een uur vertraging. Het verkeer staat daar stil. Dat komt omdat 2 rijstroken dicht zijn door een ongeluk. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel en Waddenooi is de weg dicht. En ook tussen Geldermalsen en Knopendaal is de weg ook dicht. Dan gaan we verder naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Den Dolder en Nijkerk 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nog eens een half uur. Dan ook nog een wegafsluiting. Dat is van de A28 Zwolle richting Amersfoort vanaf knooppunt Hoevelaken. Daar is na de A1 de verbindingsweg naar Amsterdam dus dicht. Daar kun je dus niet langs. Ook een afsluiting A30 Ede richting Barneveld tussen Ede-Noord... en de aansluiting met de A1 is de weg ook dicht. En dan gaan we door naar de A50. De A50 Heerde richting Kampen, 22 minuten oponthoud. En ook nog de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein, een uur oponthoud. Dit komt door stilstaand verkeer, geen bijzonderheden verder gemeld. Het is dus druk. Druk. Waarschijnlijk door al het weer dat overwaait. Dus nogmaals, pas goed op als je op de weg zit. Kijk goed op je navigatie dat je niet in al die ellende terechtkomt. Zometeen hoor je muziek van Morgan Wallen en Post Malone. Blijf er vooral bij.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: We fietsen het weekend in met nog enigszins warme temperaturen. Hier en daar een hoosbui, dus pas goed op als je op de weg zit. Nu Morgan Wallen en Post Malone.

Wallen, Post Malone, I Had Some Help hier bij Feel Good Friday. En daarmee is het tijd voor wat lekker ontspannen muziekpraat zo vlak voor je weekend. Het zal je misschien verbazen, misschien ook niet trouwens. Rapper Jay die mag gewoon naar Nederland komen voor zijn shows in het Gelredome op 6 en 8 juni. Misschien heb je kaarten, misschien ook niet. Maar ondanks alle kritiek, kamervragen en morele debatten zei minister Van den Brink uiteindelijk: we hebben geen grondige reden gevonden om hem te weren. Ja, dat is natuurlijk ook een makkelijk antwoord. En dat is volgens mij wel een klein beetje opmerkelijk, want een meerderheid in de Tweede Kamer die had eerder dus juist opgeroepen om J juist niet binnen te laten. Maar ja, het kabinet liet het onderzoeken en wat bleek? Geen juridische basis om hem te weigeren. Ja, en dat is politieke taal voor: we hebben het geprobeerd, maar de wet zei nee. Ja, zo simpel kan het zijn. Burgemeester Mark Hoesch van Arnhem benadrukte ook dat hij geen beslissingen kan nemen op basis van persoonlijke of maatschappelijke afkeuring. Oftewel, je mag het heel vervelend vinden, maar dat telt niet als beleidsinstrument. En ja, J heeft in het verleden nogal opmerkelijke uitspraken gedaan. Een of andere antisemitische uitlatingen, bewonderingen voor Adolf Hitler uitgesproken. Zelfs nog een nummer naar hem vernoemd, moet je nagaan. Later zei hij spijt te hebben en zei hij dat het komt door zijn bipolaire stoornis dat hij allemaal gekke dingen heeft gezegd. Maar goed, hè, dat heeft hem er niet van weerhouden om in Engeland, Frankrijk, Polen en Zwitserland gecanceld te worden. Soms door de overheid, misschien soms ook wel een beetje door zichzelf, hè. Maar in Nederland, ja, wij zeggen van ja, kom maar gewoon binnen met je controversiële uitspraken, je gigantische producties en waarschijnlijk je veel te dure merchandise. Want als één ding wat zeker is, merchandise is altijd heel erg duur. Maar ja, hey, rapper J, je kent hem misschien wel, misschien niet. Nou, vroeger, hoe zat het dan? Hij was toen gewoon nog Kanye West. Misschien zeg je dat meer. In ieder geval, het zegt mij meer. Toen had hij bijvoorbeeld nog wel hele onschuldige nummertjes gemaakt. Ook samenwerkingen met andere artiesten. Zelfs met Rihanna en Paul McCartney. Dus moet je nagaan, hij had toch best wel een mooie bees om zich heen. Maar ja, dat heeft hij toch wel een beetje laten vallen allemaal. Ik vraag me in ieder geval af of artiesten met wie die heeft samengewerkt, Rihanna en Paul McCartney, of ze daar nog wel zin in hebben met J, je weet het niet, hè. Ik vraag me dan altijd wel af of die daar niet inmiddels genoeg van hebben.

Rihanna, Kanye West, Paul McCartney en 4 or 5 Seconds. Ja, ik moet toch wel heel eerlijk zijn dat dit soort oude nummertjes toch nog wel best wel heel onschuldig klinken. Maar wat tegenwoordig die rapper J, nou, ik noem hem gewoon Kanye West, allemaal heeft gemaakt. Ik zou het allemaal niet weten. Ik hoef het denk ik ook niet te weten. Maar dit was in ieder geval nog een mooie, eventjes uit de oude tijd. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen, zoals aangekondigd. De Britse band Nothing But Thieves, die is weer terug. En dat laten ze horen ook. Vorige week woensdag verscheen hun nieuwe single Evolution. Het eerste hoofdstuk van wat ze zelf het nieuwe NBT-tijdperk noemen. Het nieuwe Nothing But Thieves-tijdperk. Ik ben er heel nieuwsgierig naar, dat belooft vast wat. De band stond vorig jaar nog onverwachts als headliner op Down the Rabbit Hole. Ingevlogen omdat Sam Fender toen daar uitviel. Toen hadden ze nog geen nieuwe muziek klaar, maar nu is het moment eindelijk daar dat ze dus de nieuwe plaat Evolution hebben uitgebracht. Fans van het stevigere werk, ja, die komen toch wel aan hun trekken, denk ik. De gitaren die zijn wel een stukje rauwer en harder dan op het vorige album Dead Club City uit 2023. Dus ja, of er een nieuw album of een tour volgt of een concertreeks volgt, ja, dat blijft nog wel eventjes afwachten. Dat weten we nog niet. Maar voor nu is dit alvast een knalstart voor hun nieuwe fase. Misschien wel een nieuw album, misschien wel een nieuwe tour. Wat er ook allemaal mogen komen. Nothing But Thieves en Evolution.

0: Gaga en Shape of a Woman. Deze plaat is de gloednieuwe filmtrack van The Devil Wears Prada 2. En Gaga schreef hem samen met producer Kierkut en nam zelfs nog twee extra nummers op voor deze film. De film die draait sinds 30 april in de bioscoop. En dit nummer stormde gelijk binnen de tipparade. Dus wie weet wat het nog gaat worden. Uiteindelijk volgde ook een kleine rol voor Gaga in die film trouwens. Meryl Streep vertelde dat er nog een artiest nodig was voor een grote scène waar dus een artiest optrad bij een modeshow. Nou, toen vroegen ze Gaga omdat zij dus houdt van mode. En Streep had toevallig haar nummer. Nou, zo toevallig kan het dus gaan, het moet je maar overkomen. Zometeen in Feel Good Friday gaan we terug in de tijd in Hit Memories. We gaan terug naar één specifieke datum waarvan ik twee grote hits van die datum laat horen. En welke dat zijn, dat hoor je straks. Maar nu eerst is het tijd voor een mooi raadspelletje. Wat zou het nou worden?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Plaatsnaam of fabelkraam? Is de naam nep of echt? Raad lekker mee. De plaatsnaam of juist fabelkraam van deze week is... opa. Denk er nog maar even over na. Het is in ieder geval de laatste vrijdag van de maand, dus na zessen zometeen hoor je Feel Good Foute Friday. Dit keer in de zomereditie om de zomer even een klein beetje te herdenken. Dan met al die buien die naar beneden komen, hebben we er natuurlijk helemaal niks aan. Dus op de radio houden we het lekker zomers als voorbereiding. Dus op allemaal zomerse platen die dus nu nog gaan komen, is dit Don Henley. The Boys of Summer hier bij Feel Good Friday.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jetten noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek reservist.

0: regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf. En daarmee ronden ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen. Een daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid een half uur extra. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten vertraging. En een stuk verderop tot aan Ravenstein een kwartier extra reistijd. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek heb je tussen Wageningen en de A50 een half uur vertraging. En je moet nog steeds rekening houden met de zware onweersbuien die van west naar oost over het land trekken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: AE Radio.
3: Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: Met Feel Good Fouten Friday, de zomereditie. Zometeen Samuel Welten en Somber na Even Serieus en Baila de Gasolina.
6: De

0: Zojuist somber en homewrecker. Ideaal om eventjes terug te blikken op het heerlijke zomerweer dat we hebben gehad afgelopen week. En ja, als je nu naar buiten kijkt, dan is het weer wel een beetje om somber van te worden. Ik zeg goedenavond. Het is vrijdagavond 29 mei 2026. De werkweek, die is weer voorbij. En we kunnen weer even ademhalen. Even weekend vieren, de boel laten en gewoon wellicht gewoon even onderuit gaan zitten. Wie weet kan het nog buiten, wie weet ook niet. We moeten zo even kijken wat het weer natuurlijk gaat doen. Want dat is nogal wat vandaag. Maar in ieder geval, voor mij was het afgelopen week heerlijk bijkomen in Praag. Ook moest er wel gewerkt worden, want we gingen daarheen om voor werk. Om meetings te doen met collega's die daar van onze afdeling werken. Maar ja, daar horen ook leuke dingen bij natuurlijk. Hè? Zoals gewoon lekker een biertje doen. Wat daar onwijs goedkoop is voor ons Nederlanders. Want als je daarvoor 50, 60 kronen een biertje kan kopen, dan staat het ongeveer gelijk aan iets meer dan 2 euro voor een halve liter. Moet je nagaan. Maar ja, in ieder geval heb ik in Praag ook gezwommen. En daar is nogal wat over te doen in ieder geval. Ga ik je straks meer over vertellen. Eerst de weersvooruitzichten van het weekend. Vanavond geldt er een weerswaarschuwing, code oranje in het midden van het land. Er komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor met kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Die buien die trekken van west naar oost over het land. Vannacht vooral in het zuidoosten nog buien met minima van 8 tot ongeveer 18 graden. Morgenochtend is het zonnig en droog, alleen in Limburg lokaal nog een bui. Morgenmiddag daarop nieuw stevige buien, elders zonnig en droog. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Morgenavond in het uiterste zuiden nog kans op onweer. Verder is het droog. De dagen erna wordt het wisselvalliger met vanaf dinsdag geregeld buien. Dus zondag ook nog redelijk warm. En later in de week dan koelt het toch wel weer iets verder af tot zo ongeveer 18 graden. Dus er is nog wel wat vrije ruimte voor buiten. Dat is in ieder geval het belangrijkste. Dan is het tijd voor een klein lesje topo, zo vlak voor de zomervakantie.
1: Is het nep of echt, dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Je hoorde het net al, de plaatsnaam of fabelkraam. Deze week is dat de plaatsnaam of juist fabelkraam. Opa, ik vroeg je erom erover na te denken, zou het nou een echte plaats zijn of kraam ik echt de allergrootste onzin uit? Is het dus echt of nep? Nou, ik kan je vertellen, het is dus hartstikke nep. Er bestaat echt geen plaats die opa heet. Al zou je nog zo lang zoeken. Ik heb het in ieder geval niet gevonden. Laat me vooral weten als je het wel vindt. Maar volgens mij bestaat het echt niet. Wat wel grappig is waar ik achter kwam, is dat er dus wel een plaats is die oma heet. Die bestaat wel echt. En dat is in Noorwegen. Dat is gelegen in de regio Hardangerfjord. Een soort schilderachtig schiereilandje met een wat wel een populaire bestemming is voor natuurliefhebbers, heb ik gelezen. Het staat bekend om spectaculaire uitzicht op de fjorden en om de traditionele botenbouw. Dus mocht je nog geen vakantieplannen hebben en je denkt van nou, ik wil naar Noorwegen, ga dan even naar oma. Wellicht is dat een leuk plekje. In ieder geval, zover ik het kon zien, lag het wel echt midden in de natuur. Zo meteen gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar één specifieke datum. En daarvan draai ik de twee meest populaire platen.

0: ontzettend goed als het mooie weer is. Of vlak na het mooie weer. Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria. En daarvoor hoorde je Samuel Welton. Echte liefde is te koop. Ja, dat is toch wel echt de meest prachtige terugblik wat je kan hebben voor het, op het zomerse weer afgelopen week. En er gaat dus nog meer komen. Dus tijd voor Hit Memories. We gaan terug in de tijd. Elke vrijdag rond 6:15 duik ik die geschiedenisboeken in. En deze week naar 14 januari 2012. En in Hit Memories duiken we dus in die top 40 van deze datum. Laat ik de twee meest populaire platen horen van die datum. En ook deze keer staan er weer geweldige platen in die je dus niet heel erg vaak op de radio hoort. En wel uit een lijstje die heel zomers klinkt, maar dus ja, midden in de winter uitkwam. Dat is toch het meest bizarre eigenlijk. We duiken terug in die bijzondere winterdag waarop het ineens zomer voelde in de hitlijsten. Het is 14 januari 2012, midden in de kou. Maar de muziek, ja, die stond in volle zomerstand. Op nummer 2 vinden we een plaat die in Nederland volledig is ontploft, kan je wel zeggen. Een energieke electropopknaller van een mysterieuze groep met leden uit Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk. Bijzonder is ook dat dit een geanimeerde groep is. Ik heb het over de Studio Killers. Zij kwamen in 2011, in april 2011, met een nummer dat niet alleen de dansvloer veroverde, maar zelfs de Nederlandse top 40 aanvoerde. En ook in andere hitlijsten in ons land stond die plaat gewoon stevast bovenaan. Het is ruim 3 minuten pure energie, kan je wel zeggen. Dikke beat eronder, synthesizers en een hilarisch verhaal over iemand die koste wat kost die club binnen wil komen, waar hem dus tegen wordt gehouden door de bouncer. Een beetje zoals bij How I Met Your Mother gebeurde, als je die serie dus kent. En als ik het heb over de bouncer, dan weet je waarschijnlijk al wel over welk nummer van de Studio Killers ik het heb. En laten we niet vergeten, dit was ook de anthem van 3FM Serious Request in 2011. Waardoor dus heel Nederland dit nummer, ja, nog meer ging luisteren. Waardoor het misschien nog wel daarom mateloos populair werd. Je weet het niet. Ik kan niet in de geschiedenisboeken zo ver terugkijken, maar het kan maar zo zijn dat 3FM hier een hele grote rol in heeft gespeeld in Nederland. In onze zomerse winterlijst van de Hit Memories van 14 januari 2012. Studio Killers en Ode to the Bouncer.
1: 2.

0: Mario Killers en Ode to the Bouncer hier bij Feel Good Foute Friday in de Hit Memories van 14 januari 2012. Ja, wat is dat toch een heerlijke zomerse plaat. Die wil je toch de hele zomer grijs blijven draaien. Ik in ieder geval wel. We zijn nu dus aangekomen bij de absolute nummer 1 van de zomerse winterlijst van 14 januari 2012. Een plaat die niet alleen in Nederland, maar letterlijk de hele wereld in zijn greep kreeg. En het is een plaat dat begon als een regionale Braziliaanse track, maar dankzij één iconisch dansje van Cristiano Ronaldo werd het ineens een wereldwijde hype. En dat is niet bepaald overdreven, want de zanger zelf bevestigde dat dit het moment was waarop dat nummer dus internationaal losbarstte. Het gaat om I See You Tobago, maar dan in de versie van Michel Telo, uitgebracht op 25 juli 2011. En die plaat schoot in een rap tempo naar de nummer 1 positie in Brazilië en daarna in meer dan 20 landen wereldwijd. Het werd zelfs een van de best verkochte downloads ter wereld in 2011... met meer dan 7 miljoen verkochte exemplaren. En alsof dat al niet genoeg is, de videoclip die tikte uiteindelijk meer dan 1 miljard views aan op YouTube. Een record voor de Braziliaanse muziek op dat moment. Ja, en dan die tekst. Nossa, nossa, een Braziliaanse uitroep die zoveel betekent als wauw. Gevolgd door het inmiddels legendarische I See You Tobago, oftewel, oh, als ik je te pakken krijg. Nou ja, kan je het makkelijker maken. Volgens mij kunnen we het niet makkelijker maken. En als het mij vraagt ook een recept voor een hele aanstekelijke hit die wereldwijd de wereld wist te veroveren. En het was waarschijnlijk ook precies wat de wereld toen nodig had. De nummer 1 van onze Hit Memories lijst van 14 januari 2012. Michel Telo, I See You Tobago.
1: 1. Hey. Simba!

0: Een plaat die iedereen kan meezingen, volgens mij. I Shoot the Pego. En ik kwam er ook weer achter dat hij gewoon twee woorden aan elkaar plakt. Maar ja, weet je, het maakt me niet uit. Ik spreek geen Braziliaans. Ik mag volgens mij ook blij wezen dat ik niet in Brazilië op de radio zit. Maakt ook allemaal verder niet uit. Dat was de nummer 1 van de Hit Memories van 14 januari 2012. Mooie tijd. Volgende week weer een nieuw lijstje. Zometeen in Foute Friday van de zomer. Dan, waarom is het eigenlijk niet handig om in koud water te springen als het heerlijk zomers is? De reden vind ik zelf heel erg verbazingwekkend. En de ballen van een stier die zijn verdwenen in Italië. En niet omdat ze zijn gestolen. Hoe dat precies zit, dat hoor je zometeen.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Gaan we naar de situatie op de weg. Te beginnen met een verkeerswaarschuwing voor de provincie Gelderland. Er geldt code geel tot ongeveer 9 uur vanavond. Er komen zware onweersbuien voor. Mogelijk met grote hagel en zware windstoten. Dus pas op als je op de weg rijdt. Dan nog vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. Nog zo'n 17 minuten oponthoud. Dan gaan we door naar de A2 van Utrecht richting Sertogenbos. Afrit Everdingen naar Zaltbommel. Daar heb je nog zo'n 40 minuten op onthoud. Het verkeer staat daar stil, komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging houdt aan. Dan gaan we door naar de A12. Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en de Meer in een kwartier. Op diezelfde weg, dezelfde kant op. Utrecht richting Den Haag. Jawel, dezelfde kant op. Maakt ik voor de rest niet uit. Oude Rijn richting Nieuwebrug, 12 minuten vertraging. Dan gaan we door naar de A28 Amersfoort richting Zwolle. Het harde tot Zwolle-Zuid, nog zo'n 20 minuten op onthoud. Dan een wegafsluiting A30 Ede richting Barneveld. Vanaf Ede-Noord tot de aansluiting met de A1 is de weg afgesloten door wegwerkzaamheden. Dan de A50 Arnhem richting Oost, tussen knooppunt Grijshoort en Valburg, nog een kwartier. En ook tussen knooppunt Valburg en Ravenstein dan nog zo'n 10 minuten oponthoud. En dan als laatste de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Daar heb je een half uur oponthoud. Dat komt door stilstaand verkeer. Verder geen bijzonderheden gemeld. Het is nu 6:58. Mocht je nou in die file staan, heel veel sterkte. Ik zorg in ieder geval voor dat de start van jouw weekend compleet wordt. Zometeen hoor je muziek van Donnie en Frans Duits.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan toch strafrechtelijk vervolgen. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronde ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Frans Duits en Donnie met Frans Duits. Ja, is dat verwarrend of niet? Maar dat maakt ook verder helemaal niet uit. In ieder geval lekker zomernummertje. Daar gaat het natuurlijk om. We gaan eventjes een goede plons nemen in een beetje koud water.
1: Een warme plons of ijskoude irritaties. Dit zijn Leslie's zwemfrustraties.
0: Ja, afgelopen week had ik dus een bijna doodervaring in Praag. Daar kwam ik alleen pas achteraf achter en best wel laat ook. Dus was het erg? Ja, dat kun je zo zelf bepalen, denk ik. Ik was in ieder geval in Praag, zogenaamd voor werk. Maar in de werkelijkheid vooral voor het cultureel verantwoord consumeren van pils. Zo mag ik het wel noemen. Het was 30 graden, mijn hersens waren gesmolten tot iets wat leek op stroop en een vergeten kaars. Dus ja, we hadden uiteindelijk met collega's maar afgesproken om te gaan zwemmen in de rivier de Vltava. Ik vind het Tsjechisch heel moeilijk om uit te spreken. Maar het is dan een V, een L en een T achter elkaar. En dan Vltava. Of zo. Maakt niet uit. In ieder geval, leuk idee zou je denken. Ik sprong uiteindelijk meteen in het water met het zelfverzekerdheid van iemand die nog nooit een documentaire over koud water heeft gezien. Nou, ik kan je vertellen. Binnen nog geen 0,2 seconden veranderde mijn lichaam in een soort menselijke Windows-computer uit 1998. Alles liep vast, van mijn armspieren tot aan mijn rug. Ik kreeg het overal een soort van error 404, spieren niet gevonden. Die werden dan allemaal naar mijn hersens gestuurd en zo. Nou, naast dat ik niet wist hoe koud het was, wist ik dus ook niet dat ik zo snel uit het water kon racen. Ook een klein recordje voor mezelf. Ik vond het in ieder geval een beetje een vreemde ervaring, want pas later las ik dus dat dit een ding is, dat je dan pijn kan krijgen in je spieren als je dus in het koude water springt. En dat heet dan een cold shock response. Blijkbaar is het dus helemaal niet handig om van warme lucht, ongeveer 30 graden, in een water te springen van 15 graden. Ja, dat klinkt verkoelend, maar is dus heel onhandig. Hoe werkt dat precies? Koud water die veroorzaakt dus een onmiddellijke ademhalingsreflex. Je gaat dus onvrijwillig happen naar lucht. En als je dan onder water bent, nou ja, dan kan je wel raden wat er gebeurt. Dan krijg je waterlongen, is niet zo handig. En deze ademhalingspaniek die piekt bij 10 tot 15 graden. Dus precies die temperaturen die veel rivieren in het voorjaar hebben. Je hartslag en bloeddruk die schieten ook omhoog. Wat zelfs voor gezonde mensen gevaarlijk kan zijn. Je spieren kunnen dus binnen minuten zo koud worden dat je niet meer goed kunt zwemmen. En ja, tijdens hittegolven verdrinken er opvallend veel mensen. Omdat er warm weer een soort vals voorgevoel van veiligheid kan geven. Terwijl het water dus eigenlijk nog ijskoud is. En dat gebeurt dus vooral in het voorjaar. Met andere woorden, mijn lichaam deed precies wat de wetenschap voorspelt. Ik had dus niet gewoon een zwak moment. Ik was een soort wandelend, of zeg nou beter, nou gewoon een soort van strompelend natuurkundig experiment. En toen ik weer op de kant stond, trillend als een pasgeboren golden retriever, toen dacht ik, hè, vreemd. Ik had nog niks in de gaten. Het was niet door stroming, niet door diepte, maar dus door een brute koude shock. Ik had gewoon een lichte koude shock gekregen, waardoor ik gewoon stijve spieren van hier tot heb ik jou daar heb gekregen, voornamelijk in mijn rug. En de rest van de week heb ik het maar gewoon lekker bij bier gehouden. Dat is ook vloeibaar, maar toch wel aanzienlijk iets minder dodelijk dan een koude duik in een rivier. Dit is dus een heel belangrijk leerpunt voor mij, misschien ook voor jou. Ik had hier nog helemaal niet bij stilgestaan. Het temperatuurverschil tussen warme lucht en koud water kan dus leiden tot verstijving en ademhalingsproblemen. En als het dan echt heel bond wordt, ja, dan kun je dus verdrinken. Dus nou zijn al die artikelen die ik altijd

0: leest voor mij, die ik altijd lees als het warm weer wordt van hé, mensen zijn verdronken, zijn voor mij nu allemaal niet meer zo, onverklaarbaar. Dus dat is in ieder geval fijn. De wetenschap bevestigt dit dus volledig en mijn lichaam die heeft het dus live voor mij gedemonstreerd. En tot zover.
1: Een warme plons of ijskoude irritaties. Dit zijn Leslie's zwemfrustraties.
0: En dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran Repeat It.

Estrella en Baila Baila. En daarvoor Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Om de zomervibe er nog gewoon even een beetje in te houden. Dat is toch lekker. We gaan vandaag een mysterie oplossen. Een mysterie dat Italië al ruim 150 jaar bezighoudt. Of nou ja, vooral sinds kort de restaurateurs. Op een mozaïekvloer in Milaan zijn op onverklaarbare wijze de ballen van een stier verdwenen van een vloer. Dan denk je, ja, hoe kan dat nou weer? Footsie weg? Alsof iemand ze 's nachts er half uit heeft gevreesd en ze dan op Vinted heeft gezet. Hier uw stierenkloten, nu voor maar 2 euro. Lijkt me toch best een grappige advertentie. Nou ja, dan denk je, oké, en wat nu? Nou, de waarheid die vind ik nog wel een klein stukje absurder. Want volgens de restaurateurs is precies op de plek van die testicles de vloer volledig weggesleten. En dan denk je van, ja, hoe kan dat nou? Nou, niet door erosie, niet door klimaatverandering, niet door een jaloerse os die dacht, hé, een lekker hapje. Maar door toeristen die dus massaal pirouettes draaien op de stierenkloten. Op de ballen van die stier. Dan denk je van, ja, pirouetjes. Wat moet je nou met pirouetjes op iemands ballen draaien? Dat lijkt me toch hartstikke pijnlijk. Nou, blijkbaar zegt de lokale legende dat je 3 keer op je hak moet ronddraaien op precies de plek, op precies die plek van die ballen dus, om geluk te krijgen. En de toeristen, ja, die zijn dol op geluk. En op dingen kapot maken natuurlijk, dat doen ze vooral ook. Dus daar gingen ze dan, draaien, draaien, draaien, totdat uiteindelijk de mooie mozaïeksteentjes mooi waren weggesleten. Ja, die mooie roze mozaïeksteentjes die dus ooit de trots van de stier vormden, echt compleet weggevaagd. Het stadsbestuur noemt het resultaat een kleine krater. Vind ik nog zachtjes uitgedrukt, maar goed. Ik noem het de eerste toeristische veroorzaakte castratie in de kunstgeschiedenis. Dat vind ik veel mooier. Dus nou ja, nu gaan ze de stier dus oplappen en die toeristen, ja, die draaien vrolijk verder. Maar dat doen ze dus niet op die plek, want die wordt gerestaureerd. Nou, waar doen ze dat dan wel? Op een mozaïek van een wolvin. Ja, die arme wolvin die heeft geen idee wat haar te wachten staat zometeen. Echt niet. Over een paar jaar ligt ze erbij alsof ze een gevecht tijdens het Pamploma-rennen heeft verloren van een stier. Ja, dat kan niet anders, toch? De restaurateur die noemt de traditie charmant, maar ook heel erg schadelijk. En volgens mij is dat een prachtige manier om te zeggen, stop met draaien, jullie slopen de vloer. Maar ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan een hele buslading vol toeristen die uiteindelijk denken dat het geluk letterlijk onder hun hak ligt. Ik denk dat dat ook wel meevalt. Maar goed, het is een legende. Je weet hoe toeristen zijn, die gaan ervoor. Misschien zou ik het zelf ook wel een keertje proberen. Dit is REO Speedwagon. Keep on loving you.

Ik heb toch altijd ook wel weer een klein beetje lachen om de bijgelovigheid van toeristen. Dat ze dan echt denken dat zo'n legende van het pirouetjes draaien op zo'n vloer met stierenkloot, dat dan zou werken. Ja, ik vind dat nog steeds gewoon hilarisch dat dan zoveel mensen denken van, ja, weet je wat ik doe, wat ik ga doen op vakantie? Ik ga naar Milaan, ik ga naar die vloer en ik ga een paar rondjes draaien op stierenkloten. Ja, het is wel een hilarisch verhaal, maar dan denk ik van, ja, dat gaat toch geen zin hebben. Maar goed, maakt ook allemaal niet uit. Je hoorde REO Speedwagon, Keep On Loving You, hier bij Feel Good Foute Friday van de zomer. Het was toch wel, ja, iets minder fout, maar dat geeft helemaal niks. Want die zomer, die moeten we gewoon voelen. Want we hebben het afgelopen week heerlijk gehad. En ik denk dat we daar ook heel erg blij mee mogen zijn. En dat er dan op deze manier een beetje een soort van abrupt intermezzo in zit in het mooie weer. Daar kunnen we natuurlijk niet zo heel veel aan doen. En dat is ook misschien wat te verwachten. Maar ik hoop in ieder geval dat je door deze zomerse muziek je wel lekker bent gaan voelen voor het weekend dat aanstaande is. Waar je hopelijk gewoon, ja, heerlijk de boel kunt laten en lekker kunt gaan genieten. In ieder geval was dit Feel Good Friday voor deze week. Volgende week, dan ben ik er gewoon weer. En dan gaan we weer terug in de tijd in Hit Memories met een nieuwe lijst, nieuwe nummers, de nieuwe nummer 2 en nummer 1 die we gaan laten horen van een specifieke datum. En ook gaan we natuurlijk weer terugblikken op een week die nu nog komen gaat en die dan al is geweest. En ik ben heel erg benieuwd naar wat voor geschiedenis deze volgende week nu weer gaat schrijven. Het is toch elke keer weer even afwachten wat voor een gekke dingen er gaan gebeuren in deze wereld. Mocht je nou geen genoeg kunnen krijgen van de muziek van Feel Good Friday, ga dan naar Spotify, zoek Leslie Gersen, dat ben ik. En dan kun je de afspeellijst checken. Feel Good 21st Century Hits. Dat schrijf je zowel als Feel Good 21 ST Century Hits. Dat is namelijk hoe je het schrijft. Maar goed, maakt verder niet uit. Music all out of 60s to 90s. Dat is dan voor alle wat oudere muziek die wij dan hier bij Feel Good Friday draaien. Dus in ieder geval is dat wel heel erg leuk om eventjes te checken. En via Instagram kan je ons volgen @feelgoodfridaynl. Dan rest mij nog maar één ding te zeggen. En dat is in ieder geval een heel erg fijn weekend. En ik zou zeggen, graag tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in

0: overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
3: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten dan al ruim een week vast na een zware regenval. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Het kabinet zegt onder indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. De 7 mannen zaten al ruim een week vast na een zware regenval. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

0: deelnemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hogezand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Er werden bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

92.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Er werden bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: From DJ Tone.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn